het dan. Maar ik loop het in de verre lang. Maar is het slim om te doen. Hop in dat dan. Maar ik loop het in de verre lang.